Wat haft je ändert in din leven? Er blift din leven gans iver ein nöscht ändert alles hier emma verwaag, alles blift kraaksister einmal weer. Welkom te de Evangelische Boodschaft radioprogram. Mijn noemen is Wes Heppner en vandeel ändernis in ons leven. Ik glaub je bekend dat alle ons leven ändert. Wo ons 5 jaar terug laat, is niet wo ons vandeel laat, wo ons leven 5 jaar terug wie is niet voor het vandeel wie. Dingen anderen. Maar wo handel wie met anderenis? Wo zei wie God? Hij en dat niet. En wo wil God ons leven veranderen? Dat is ons thema voor vandeel en nächste week. So voor allemaal die harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, hier in de Staten, Canada, Duitsland. Dankjewel voor harken. Ik geloof deze boodschap kan praktisch zijn voor die en die leven. Wo die kost met anderenis schaffen en wo die kost kicken wo God dien leven wel veranderen.

en wil handel stuur met anderen. En dan die derde vrouw en die wichtige vrouw. Vielleicht die laatste vrouw voor het programma van jou. En dat die leven no God zien willen. Nog eenmaal, dit is dezelfde je vrouw. En dat die leven no God zien willen. Want die trig kikkende is, een maand trig, of een jaar trig, of een vijf jaar trig. En die kikst voor die leven nu gaan je. Is dat geestelijke of weltelijke? Hast du in je gebedsleven wat onfier is, wat heute is voor God, of wie kan zijn ernst is, of is dat leven warm geworden? Wo is die Bibel lezen? Wo is die geestelijke leven? En dat die leven naar God zien willen. De entscheidungen wat du merkst, merkst du die met een gedanken, wo kan ik God eren, God loven, God prijzen, wat is God zien willen? En dat die leven naar God zien willen. Voor meeste van ons, wie weten klaar deze antwoord. En wanneer de antwoord is nee, dan wil ik die moed geven van jou. Go op die knieën. De boos zijn zei God, ik wil mijn leven te die geven. Wie hand van jou je hebt, God en dat niet, wie kan arm vertrouwen, wie kan ons leven in zijn hang nemen. En dan wil hij ons leven veranderen. En dat wil we nächste week bekijken, wo God wil ons leven veranderen. 2 Korinther 4, Vers 17, wil we lezen van een nieuwe creatuur. Nächste week, wieder in dit thema. Van God wil ons leven veranderen. Zum Schluss, God ändert nicht. Hij is waarheid, hij is sicher, hij is voor immer. Aber lieve vriend, dien leven ändert. Wo du met dat handelen lässt, merkt dein Leben seit oder zuur, vertrouw Gott. Hij wil dein Leben leiden en führen.

Dí has ya hart na de eifin gelish aboutshaft radio program. Mi nomen es Wes Heppner, dankshin fa hiefin deo harkin. Vi hodin de eerste aboutshaft van Andanis en Leven, next de week de tweede pot, ek wens tikus hier zijn, tim harkin. Dit radio program is ongestad van de Zommerfeldtje Mennoniten Gemeinde in Manitoba, van de Bartula Mennoniten Gemeinde in Saskatchewan, en van de Zion Mennoniten Gemeinde in Schonzenfeld, Manitoba. En ook van de Goven van Jut aus Tauharkia. We zijn dankbaar voor jullie ondersteuning in Jebeda en ook Goven. Onze adres is de Evangelische Boodschap, box 1760, Warren, Saskatchewan, Canada, SOK, via SO. Nog eenmaal de

Gospel Message, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOKFIASO. On the website, gospelmessageradio.com, kay ye program harkin ook online yeven. Dus een PayPal link dat diet mo een paar minuten van eeren voor een welt. Nog eenmaal, gospelmessageradio.com. Ons phonema 306-230-7807. Dat is een knodische phonema. Kan je ons contacten van je vrouwen gaan. Of woorden wel een pot van WhatsApp groep zijn. Voor het programma voor een jeder week geschikt. Nog eenmaal dat phonema 306-230-7807. Dankschein voor harken, dankschein voor beden. Dankschein voor ongestet. Mijn naam is Wes Heppner. Ik wens die God te zegen deze nächste week.